0: weet niet hoe u zich moet voelen.
1: Voel de grond onder je voeten.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
2: Wij zullen je beschermen.
1: Voel even. Waar je zit.
3: Ze hebben op voorhand de beelden kunnen zien. Een naakte man die niet agressief
4: is.
3: Maar
4: is een leidinggever die zegt.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
3: Gekregen. Maar moet die man plat maken.
5: Er moet niemand wat maken.
6: Wie van de bestaande wereld kan niet het
7: Vous êtes dans l'impasse.